0: zijn kwam aanwezig ook. Van Manuel Vier althans. In de next couple of weeks. Dat zijn Paanhuis Blues.
1: How about another great song? All day, every day. Just the best music.
0: Well, Timmy, I'm to the Gornia. Chanel.